kleinkar, det was nacht daar jaar. Jij mijn hart komt stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh.

0: you.
1: Een diemer of aan die nacht, als het te veel gewaagd en het te

0: mij, geef me je kans om maar te vervieren. Geef me je kans van jou te vergeten.
1: 98.9 FM Bok Radio.

0: Wat een mooie song.
1: Ons vat een borst toe.
0: Yes, weet je wat, elke keer als je dit speel, dan zal soveel mensen wat jy sê, ja, dank je voor die memories. Mm. Denk ek nou aan my pa, dit is, kost nu nie.
2: Ons boxpan net een baie lekker ogen, dit klink nou lekker rustige muziek, ons van een rustige dag, hè. Maar ek sê vir jou hier in Stikland, hier by die Sasselkraats, obviously die busdrijver, luister hier, Bok Radio moet nie verkeer hee. Hy rij letterlik met een bus vol mense. Met een poukie wat wys vir groen om te rij. Rij die mense en hier kom die bus. Oor die rooi rou word vol mense voor die karre in. Laak hulle die ander karre uit prijs.
0: Ai, toch. Altyd een. Daar's altyd
1: sal altyd een ou wees wat stroom opgaan.
0: Hoorie, jy met een heerlijke, fantastische dinsdag en terug met jou morgen vir woensdag BOK breakfast, gaan een lekker ene wees sien, I don't know. Blijk oor die dag op kikker met sy bikie Leandros, iemand vir gesê, maak na die dag en speel Dennis Russo, so ek sal dit vir jou morgen doen.
1: Ja, ek geloof. Ek was die morgen sy bikie retro
0: ja.
1: Gaan dan ons al die ouwe gekies.
0: Yesterday's Wednesday.
1: Ja, gaan jy bikie Wolraad Woltemare kyk vandag?
0: Ek gaan Wolraad Woltemare opsoek
1: vandag. Stier vir ons een foto.
0: Ek gaan een foto van die standbeeld vir jou stuur. Ok jylle, terug met jou morgen, lekker dag, los even afskoop. Tot en met 5 uur morgen, sê het wees, bye.
1: Bye.

0: Tongsen.
1: Okay.
0: Hallo, welkom. Welkom bij ons program. Er is amper tijd voor die Escort varkvleisversie competitie. Escort, die geliefde varkvleishandelsmerk, op een 18 mei, dus hier die donderdagochtend, een nieuwe winkel bij Rembrandt Mall in die Parel. Hij maakt 9 uur op donderdagochtend, met een wye verscheidenheid, hoë gehalte, vars varkvleis. Het jy die idee krijg, het kan een rympie wees, een gedigie wees, een liekie wees, maar kort man, hou dit so 15 secondes, een lekker vleisversie. Oké, okay, ja, gaan iets gebeur?
2: Excuse, jammer, hier was so een goeie een wat ek nou soek. Hy het om teruggevat naar die Bybel toe. Kijk, Escort is al van 1917 daar, maar die oude het nog so rapsie verder gevat.
0: Noach het die ark, ons het die vark, of soiets.
1: Ja. Hy het gesê, Moses het die ark, en ons het die vark.
0: Oké. Okay.
2: Hier sê, oké. Okay. Ek kort, jy kort, ons allemaal kort, Escort. Moses het die ark, Escort het die vark. Eva het ook Adam se rib, maar saterdag braai ons Escort se rib.
0: Dat is een fantastische voorbeeld van wat ons soek.
1: Ja. 100%.
0: So morgen gaan ons dan nou al die inskrywings begin vat hier van 7 uur af. Jy stuur vir ons een voice note. Jy moet het opvoer. En dit is vir die kiddies, nee? So jy moet dat jou kind dit vir ons opvoer. En dan gaan ons een wenner kies morgen, R1000 cash. Ons gaan het weer doen donderdag, ons gaan een wenner kies, R1000 cash. Die twee wenners gaan vrijdag, gaan ons weer al twee uitspeel. Ons luister als stem van een gunsteling. En daar stap die algehele wenner weg met de elektrische scooter. Ten dank aan Escort.
1: The sudden death vrijdag. Hier is nog eenekie. By Escort. Rembrandt Mall het ons beslis meer banger as mash. Wees die man wie die buik in huis toe neem, vir jou braai, oond of pan. Hier is iets om op uit te vark, voor vark syk.
0: Daai dit. Daai dit. Ok, stuur jou slimste en snaakste varkvleis radioversie vanaf morgenoggend 7 uur op WhatsApp voice note na 074-2000-989. Ons sien vir jou donderdagoggend 9 uur op by Rembrandt Mall vir die splinternuwe Escort winkel. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou, sedert 1917.
3: They tried to get rid of me, but from ocean to ocean, they gonna have to deal with me.

0: weer op die jachttrip.
1: Is jachttrip van Bok van Blerk, Rieke Snel, Chris Stein, Roan de Tooi en Jay. Ja, dat is allemaal daar. Welkom bij ons programma. Er is Afskop op Bok Radio, een tijd voor jou gedekte dinkie. Waar het nou weer my eer en voorreg is om vir jou een liedjie te bring. Ek weet nie wat ek jou al vertel het van die groep Playing for Change nie.
2: Never heard of her.
3: Het lei een klokkie, maar ek denk nie het was jy nie.
1: Was al gek. So, dit is een groep wat kunstenaars van recht oor die wereld vat, 15, 20 kunstenaars op een slag per liedjie, en dan bouw hulle tune, en hulle versamel geld in vir een goeie doel. Hierdie liedjie gebruik hulle om bewustmaking te skep en mense te help opspoor wat vermis is. So as jy nie hou van hierdie liedjie nie, jy basically besig om hierdie type goed af te maak, jy weet. So, dink bietjie daaroor voordat jy nou verder.
2: Okay.
3: Ek hou van die emotional blackmail wat jy op ons sit.
2: Ja.
3: Basically, as ons nie daarvan hou nie, dan is dit ons skuld.
1: Ja, dis basically, basically wat het is. Dit is een U2 nommerkie. En sy naam is, I still haven't found what I'm looking for. Nie kom aan nie, dis een wonderlijke ding. Gaan YouTube het, en dan kan jy nou geldkie gaan gee daar, Jolan, ja, voel jy beter.
3: Daar is altijd iemand van die band wat betrokken is. Is The Edge of Bono betrokken hierby, of
1: ja,
3: is hulle?
1: Ja, hulle is. Dink ek.
3: Okay.
1: Hoe mooi is hierdie? En dan sê jy vir my, of jy hiervan hou of nie?
3: En jy beter af van hou?
1: Ja. Ja.

Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

slikkies. Groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

verborgen wereld staat, dus Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld verbroed in sop. Toen achterdocht zijn kop uit stil, die stad ze uit me val. Op zoek naar melk en jenen, staan ik in haar schaal. Daar spinners wat wil wegloop, gedoorders zonder tal.

0: Janie, dan de plezier daar met Oulik voorbij en ons het definitief die oulikste beste luisteraars. Dankie dat jy vandag saam met my gesels het. Ons het bietjie oor iets gesels wat klein bietjie kontroversieel is. Microchips en of jy dit sal implant in jou vel in, want Swede is bezig om het te implementeer. So ek gaan afsluit met een paar opinies van jou af.
1: En het is jou stem glad nie saam met dit, maar en ek hoor wat al die mense sê van die payments en al die gevare, medische gevare en al soeke goedies. Maar dit sal nog als nice wees as hulle dit doen met die nieuwe kinderkies wat gebore word. Maar as soos een tracking device vir die ouwers.
0: Ja.
1: Dat sal wel help met hierdie human trafficking.
0: Sure.
1: Sal die ouwers kan gaan vang. Maar Ek sal dit ook onder my vel of onder my kinders so vel wil heen.
0: Sien, en dis ook om ek dit lauw om verskillende opinies in te win, want daai verander nou weer die uitkyk heeltemal totaal en al, soos met alles en soos met enig iets, is daar een goeie kant aan iets en daar is een slechte kant aan iets. So gepraat van kinderveiligheid, morgen vir wat nou woensdag, gaan ons bykie gesels oor kinderveiligheid. Jy het in die plaaslike nuus ook gehoor, Albertus gesels een bykie daar oor en saterdag het Brackenfell Polisie Stasie een groot dag daar oor wat doen jy as jou kind wegraak, hoe verhoed jy dat jou kind wegraak en kinderveiligheid. So vir jou wat nou woensdagmorgen gaan ons bykie daar oor gesels, maar ek sluit amper af hiermee, voordat ek jou groet vir vandag, ek het nou so lekker gelag.
2: Middag Bokradio. Dit op die topic van die chip wat hulle nou in jou plant en so groot soos een ryskorrel. Maar soos technologie aangaan beweeg, weet ons dinge raak groter en beter en so en so. Oor een paar jaar, dan kry ons een lekker setpol vorm van die chip. Lekker man, Ignis hier van Durbanville.
0: Thomas Red met Feeling Country en Dewald Wasserval met Larry Liggen. Kom net dan al, groet ek jou vir die dag.
3: Natisha met een N op Bok Radio.

zbokrári Krisztián Fesser. Akvitni okom, akaj. Bestelien ven. Rrrr. Bokrári, 20 minuten voor 3.

0: Jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.
1: Soos een papsak in die son, het ek gelee en wacht vir iemand om my in te pak op.

muziek van die was fantastisch. In Mugu, middel van die nacht. Sfeer net hier op je betere alternatief. Volk Radio 9.9 FM, die is uitklok 9, brengt hier NMI Toyota. Hallo dan, goeiemiddag.

0: Like die man is Werner van der Hoeven met Wijnlande. Vir jou net hier op jou beter alternatief is Bokke Radio 98.9 FM. Lekker is om jou net gegeven terug naar die verkeerde. Die vrachtmotor is in die M5 Koebergbrug. Net naar die M5 Koebergbrug in een uitgaande in die linkerbaan.
1: Dankie Zian.
0: Nee, ons sê baie dankie aan Pierre Laurens.
1: Dankie Pierre.
0: Waarvoor die P staan nie, maar meneer Laurens, baie dankie. Net so voor die optimum finansiële verslag, ons weer gevra, wat is die 5 gere in die flavorbom reeks van Ina Paarman? Jessie, heel wat boodskap het hier gekom. En die persoon wat die vinnigste is...
1: Was?
0: Nie helemaal correct geweest.
1: Ja. Ons, dis die ding, is ons soek die regte antwoord. Yeah. Jy kan nie net sê, a tomatie, peper, cajun, peri peri, lemon, nie. Yeah.
0: So die tweede vinnigste, wat eindelijk die vinnigste persoon is, met die regte antwoord, wat spicy cajun, zesty lemon, Portuguese, peri peri, steakhouse pepper, Spanish tomato is...
1: Christel Swanepoel!
2: Baie geluk.
0: En net om, dit is getekende in een paar man receptenboek en dan het die flavorbom geskenkpak en dan staan jy ook moedelik een kans om in een paar man oorself te ontmoet. Baie geluk.
1: As jy uitgemis het, daar is nog kansen op die spel vir jou, maar vol antwoorde. So jy halve punte nie. Ja. Volle antwoorde.
0: Yes. Mm. Zandri Nelvra, was het ek? Ja, dat was jy geweest.
1: jy was die vinnigste, maar ongelukkig nie die rechte antwoord.
0: Yes,
1: so
0: was,
1: morgen weer.
0: Ja, ons nog een geleentheid met Lulu morgen en dan weer een uitklok. Gaan nie jyselde tyd wees nie, so bly maar ingeskakel. En dit kan jy wees, wat wegstap met een lekker getekende en apartment receptenboek en hier die flavor bomb. Geskenkbewijs, of geskenkpak.
1: Kijk, ek moet sê, ek het nog steeds so erg FOMO oor hierdie, want elke keer as ek in die winkel is, dan kyk ek vir die flavor bombs op die rak, en dan sê ek soos,
3: Maar luister, jy het nie nodig om FOMO te hê nie. Kom na die winkel toe, Vrydag, het is eenvoudig, het is in die prefier, en kan kry jou net. Daar is meer as genoeg, en daar is bitter baie om te sien. Ja. So, moet het nie misloop nie.
0: Nog een goeie geselskap wees met Lulu, Natisha en Heinrich, live, rechtstreeks, van Ina Poorman, se fabriekswinkel. Kom ons kyk wat in die markt,
4: Verslag word aan jou gebring dier Optimum Investment Group, deel van die Optimum Financiële Dienste Groep.
5: Goeiemiddag, Bokrooi, en wat luister, kom ons kyk nou die markt voor. So rooi dag in die markt met die JSE index van hulle wat 0.37% verloor en staan op 115.571 punte. Top 40 index verloor 0.4%. Hulbron 10 index is die onderpresent van die dag met een afname van 0.84%. Financiële 15 index, enigste index in die groen met een toename van 0.55%. En die Nywerheids 25 index verloor 0.8%. As ons nou die aandele met goedvaardige dag, sien ons Tungela in die groen met een toename van 6.06%. Sasol wen 4.97%, sy aandele trek nou by R220 per aandeel. Kumba ook ondergewend met 'n toename van 2.01%. As ons dan kyk na die aandele met dit nie so goed gevaar het, sien ons 'n Pick n Pay in rooi met 'n afname van 7.72%. Netcare verloor 2.06%, sy aandele trek nou by R17 per aandeel. Valterra ook ondergewend met 'n afname van 1.84%. En in die nuus sien ons dat Capitec Connect die bankgroep se selfoondiens se aktiewe intekenare het tot 1.5 miljoen gegroei, wat om binne 'n kwessie van 3 jaar die grootste selfoondiensverskaffer onder die plaaslike grootbanke gemaak het. Die bankgroep wat Celsius se infrastruktuur vir sy selfoonnetwerk gebruik, sy jongste finansiële verslag dui op 'n groei van 67% in aktiewe Capitec Connect intekenare in die afgelope jaar. As ons kyk na wat die rand gemaak het, is die rand 'n algehele verswakking vertoon teenoor die ander eenhede, tans verhandel die rand R16.35 teen die Amerikaanse dollar, R19.02 in die Europese euro en R22.01 teen die Britse pond. Dis als van my kant af, ek hoop dit 'n wonderlike dag verder.
4: Vertrou ons om na u beleggings om te sien en kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
6: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
7: As jy die weelde geniet van 'n familie erfenis, moet jy besef dat dit nie vanself daar gekom het nie.
2: Dit was harde werk, discipline en toewijding van vorige geslachten en dit is jouw verantwoordelijkheid om dit te beschermen voor jouw nageslag. Als je niet zelf zo erfenis ontvang het nie, kan je ongetwijfeld een voor jou familie nalaat. Bij Optimum Financiële Dienstengroep biedt ons een doelgerichte plan wat gevolg kan worden om bij financiële onafhankelijkheid te komen of om die familie erfenis te beschermen. E-post start at optimumgroup.co.za. Optimum Financiële Dienstengroep is een gemachtigde financiële dienstverskaffer.

0: Don't Leave Me Now, Lost Frequencies. Net hier op Bokradio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent op die aand skof. Ons skakel nou oor na jou 8 uur nuus.
1: Bokradio, hoofdrekker.
0: Dit is nog hier in die nuus. Kusaal toe vra Reservebank om terugkoopkoers onveranderd te laat en minister waarskie dat betogings vreedsaam moet wees.
1: Bokradio nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Die vakbond federasie COSATU het die Suid-Afrikaanse Reservebank versoek om nie die terugkoopkoers tydens hul komende vergadering te verhoog nie. Die federasie voer aan werkers verkeer reeds onder druk weens hoë lewenskoste hoofsaaklik as gevolg van stygende brandstofpryse. Hulle waarskie, hoër rentekoerse sal skuld verhoog die ekonomie. Suid-Afrikaanse Reservebank versoek om nie die terugkoopkoers tydens hul komende vergadering te verhoog nie. Die federasie voer aan werkers verkeer reeds onder druk weens hoë lewenskoste hoofsaaklik as gevolg van stygende brandstofpryse. Hulle waarskie, hoër rentekoerse sal skuld verhoog die ekonomie, vertraag en werkloosheid wat reeds uit

Amen, met Dagbreek net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent, en ek hier saam met jou tot en met so 10 voor 10. Nog baie lekker musiek op pad, vooral in die finale uur.

Carly Pierce met A Truck on Fire, net hier op Bok Radio, Bok TV. Reine Walwit, Hi My Lam is op pad. Fat Man en Leonie May, met Dikies en Daikies. En dan natuurlijk jou woord van bemoediging, hy is ook op pad 9:30.

Dit is Nagelugte met Ongelooflik net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is ook tyd vir my om te groet. Ek wens jou baie lekker en nagerus dinsdag nagerus toe. Geniet jou woensdag klein saterdag. Ek los jou met baie lekker musiek. Ray Dillon se Jessica is ook hier gelaai, net so voor 10 uur. Van my kant af, tot ziens, ons kuier en gesels môre aand weer.

Radio. Blind is my oud en blind. Dit wat ik hoor in mijzelf, kon ik nergens vinden.

mis ek jou lyf. Collecteer ek wapens om geeste uit te dryf. Ja, tussen die lakens

the sun. In any blow, fall the himmel. Fast gegroeien sikkelbos in Mubani. Anker een rooi grond en basalt.